Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De Hanta Cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft de boot lang afgehouden. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. In het Amazonegebied in Brazilië heeft een leerling van 13 2 medewerkers van zijn school doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond, onder hen een medeleerling. Dat melden de lokale autoriteiten. De jongen gebruikt het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als zijn vader zijn opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. In de hoofdrol rode duivel Leandro Trossard. Je hoort sportjournalist Janko Beekman.
2: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Dat lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
1: Het is voor Arsenal de 2e Champions League finale ooit. Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook een paar graden tot max

0: Pointer Sisters en Jump for My Love. Het Foodtruck Festival Smaak. Die keert eigenlijk terug naar Zeebrugge en dit van 14 tot en met 17 mei. Dan wordt de Seafront Site omgetoverd tot een echt openluchtfestival. Het volledige programma vind je terug bij visitbrugges.be.
1: Het leven kan soms ongenadig hard zijn. Het neemt weg waar je van houdt.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Gouda FM weerbericht.
1: Veel bewolking vandaag met wat lichte regen en later op de dag wel meer zon. Morgen kans op wat lichte neerslag en tegen de avond toe klaart het dan wel op. Maar de temperaturen die zitten morgen slechts aan 11 graden aan de kust.

de tegenpartij met Clouseau. En vandaag dus zet Stap West-Veurne de deuren open van 16 tot en met 20 uur. Stap West, voor alle duidelijkheid, er is nog altijd een stedelijke academie voor podiumkunsten waar jong en oud terecht kunnen voor muziek, woord en dans. Dus het gaat door straks om 16 uur en dit op het Suikerplein 1 in Veurne.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

En het vredescomité van Kortrijk nodigt iedereen uit dus om samen nog eens stil te staan bij de vrede en de herinnering tijdens een witte mars van vredeshappening straks vrijdag aanstaande. En dit dan van 13:15 tot 15 uur. Meer informatie vind je daarover bij de vredescomité kortrijk.org.

Come on, ça va, met Johan Veuglers. Voor 7 uur gaan we nog eens terug naar de jaren 70 met dit nummer hier. Swimming into deep water.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Amerika stopt met aanvallen op Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd. Volgens Rubio heeft de VS alle doelstellingen bereikt.
2: The operation is over. President notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
1: Met dat project Freedom wil de VS de straat van Hormuz opnieuw openen. Tegelijkertijd zegt president Trump dan weer dat hij dat Project Freedom tijdelijk pauzeert. Hij wil geen schepen meer begeleiden door de zeestraat. Als drukmiddel, want de onderhandelingen tussen Iran en de VS zitten voorlopig muurvast. Iran heeft de straat van Hormuz eind februari afgesloten voor alle verkeer, als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. De Hanta-cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft die boot lang afgehouden, letterlijk. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. Jongeren krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
3: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren mee gepaard. En ja, dan denk ik in het algemeen, eerst en vooral, dat het heel belangrijk is dat je als ouders wel controle behoudt over die rekening. En anderzijds, ten tweede, wel ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
1: Want uit diezelfde bevraging blijkt dat ouders terecht bezorgd zijn over de gevaren van phishing of fraude. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. Sportjournalist Janko Beekman zag de match.
4: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Dat lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
1: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met

0: 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 8.

En zaterdag aanstaande vindt in Roeselare trouwens de 23e internationale V-Day-tap toe plaats. Dat is een plechtige muzikale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Zaterdag aanstaande vanaf 14 uur op het Polenplein in Roeselare.

Dat vraagt Hanna mij nog altijd, wacht op mij. Zaterdag aanstaande organiseert Wandelclub Koekelaar een prachtige bos- en veldtocht met vertrek aan de zaal De Mokkenaren in Koekelaren. Het volledige programma vind je bij wandelclub-koekelaren.be en ze starten vanaf 6:30 uur.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

De Village People uit de gouden jaren 70 nog. Zondag aanstaande is het dan terug zover. Van 10 tot 17 uur vindt dan voor de zevende maal de Oostense stripbeurs plaats. En dit dan in het ontmoetingscentrum De Blomme. Van 10 tot 17 uur met een gratis toegang.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag aan zee veel bewolking, kans op wat lichte regen. Morgen kans lichte neerslag, tegen de avond zal het dan wel gaan opklaren. Maar de temperaturen die zakken morgen al terug naar 11 graden.

Walking in Memphis. Bloedprocessie in Brugge, die trekt op donderdag 14 mei opnieuw door de stad. En dit dan met meer dan 2000 deelnemers brengt dit eeuwenoude erfgoed de Brugse straten tot leven. De processie vertrekt om 14:30 aan de Dijver en het volledige programma kan je terugvinden bij bloedprocessiebrugge.be.

0: op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

The Sun Comes Out. Ja, wanneer? Dat gaat een andere vraag zijn. Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Dan is er eigenlijk terug feest in Roeselare. Want dan vindt het Krottegem Festival plaats. Op de Onze Lieve Vrouwenmarkt in het hart van de Volkse Wei kan je dan echt genieten 2 dagen lang van sfeer, muziek en gezelligheid voor jong en oud. Afspraak dus 15 en 16 mei.

Zaterdag 16 mei is het dan terug zover, de 54ste internationale driedaagse wandeltocht in Ieper. Vanuit de zaal De Phoenix vertrek je voor een prachtige wandeling langs historische plekken. Kiezen kan je doen uit de volgende afstanden. 30 kilometer kan je starten tot 11 uur. En 20 kilometer kan je zelfs starten tot 14 uur. Deelnemen kan je al doen vanaf €2,50 tot €4. En het evenement is geschikt eigenlijk voor alle leeftijden. Meer informatie vind je bij info@100kilometer.be.

Lost Frequencies en Sweet Disposition. Zit erop voor vandaag. Straks krijg je ook nog Robbie en ik maak met jullie een nieuwe afspraak morgen om 6 uur. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Amerikaans president Trump pauzeert zijn eigen Project Freedom. Hij wil voorlopig geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Een drukkingsmiddel omdat de gesprekken met Iran muurvast zitten en een vredesakkoord nog ver weg lijkt. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. En Amerikaans buitenlandminister Rubio zegt dan weer dat de VS zal stoppen met aanvallen op Iran, want de doelstellingen zijn bereikt, zegt hij.
2: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
1: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten hebben een gevangenentransport niet kunnen doen omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De cipiers hebben zelfs een klacht ingediend wegens poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten wil nu een tegenklacht indienen wegens racisme. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
3: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. En anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
1: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. En Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het Atletico Madrid met 1-0. Dankzij rode duivel Leandro Trossard, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Het was een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
1: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Waarschijnlijk om makkelijker eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. En ze stierven wellicht uit door een klimaatverandering, waardoor er minder eucalyptusbossen waren. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. En vanaf vrijdag

We namen even een ferme duik naar beneden wat het aantal jaren betreft, meer bepaald 1976 met The Real Thing en You to Me Are Everything. Dua Lipa. You

Op 23 en 24 mei wordt Oostende opnieuw de plek voor honden en hun baasjes tijdens het Groot Oostends Hondenfestival met een gezellige markt, wandelingen, parcours en volop beleving. Kom langs op domein Duin en Zee en geniet gratis van een weekend vol plezier met je viervoeter. MUZIEK.

0: week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

En dan nog het weerbericht. Ook vandaag woensdag wordt het een wisselvallige dag met buien en perioden van regen. De maxima liggen rond 15 graden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CG & Scar Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

snelle uit Nederland en muziek, elk moment, muziek die je kent natuurlijk. Hè? En daarvoor nog Calvin Harris met Smoke the Pain Away. Ik ga afsluiten met een mooie voor het eerste uur. Avant de nous dire adieu.

0: adieu.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
2: Voor de Belgische kust verloopt de ontmijning van oude zeemijnen moeizaam. De geplande ontmijningen van morgen en overmorgen die zijn afgelast. En netbeheerder Elia die blijft er wel van uitgaan dat de volledige operatie nog voor het zomerseizoen afgerond raakt. Nieuwpoort neemt maatregelen om de zeedijk veiliger en rustiger te maken. Fietsers die moeten er voortaan trager rijden, elektrische rijtuigen die krijgen een snelheidsbeperking en honden die mogen 's avonds opnieuw het strand op. De stad wil zo de brede dijk beter organiseren voor alle gebruikers. In Meetkerke is een gerestaureerd pompgebouw geopend. Het gebouw speelde vroeger een belangrijke rol in de ontwatering van de Meetkerkse moeren. Nu is het een onbemand infopunt waar bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de lokale polders. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet die maakt 10,2 miljoen euro extra vrij voor de verdere uitwerking van het Brusk Masterplan in Brugge. Het geld gaat naar de renovatie en herinrichting van het Groeningen Museum en naar de afwerking van het Museumpark. Met deze middelen kan het volledige plan eindelijk worden uitgevoerd. De havenfeesten in Blankenbergen vieren dit jaar hun 75ste editie. Het maritieme volksfeest blijft trouw aan zijn drie pijlers: folklore, historische zeilschepen en maritieme muziek. En van 14 tot en met 17 mei wordt de jachthaven in Blankenbergen opnieuw 4 dagen lang het decor voor een festival dat vorig jaar ruim 100.000 bezoekers trok. De 38-jarige Kortrijkse regisseur Klaas van Tomme blijft internationaal scoren. Klaas verzorgt de cameraregie voor concerten van wereldsterren zoals Shakira en Beyoncé. Vorig weekend regisseerde hij nog Shakira's show op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. En dat voor een publiek van 2 miljoen mensen.
1: Melinda FM, weerbericht.
2: Vandaag blijft het in het centrum en oosten nog geregeld regenen, maar de neerslag wordt minder. In het westen blijft het droog en later verschijnen er opklaringen. Het wordt 11 tot 14 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht kan er ten zuiden van Samber en Maas nog wat lichte regen vallen. Elders blijft het droog met opklaringen. De minima die liggen dan tussen 5 en 9 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het vaak bewolkt met temperaturen van 10 tot 16 graden. En vrijdag blijft het ook droog met brede opklaringen.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door
4: Immojo, Immojo, Immojo.
1: Nog tot 10 uur.

Ieder moment van de dag, muziek die je kent, dat hoort zo hier bij Melinda FM. Wel, dit was er eentje uit 1980 om precies te zijn. Je hoorde Jubataan en Rapoclabo. Nog een uurtje hits en classics. Wees welkom.

Very Harry Blondie, het was niet haar meest succesvolle plaat, laten we eerlijk wezen, maar het stond toch een tijdje in de hitlijsten. Atomic, de lente

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Soul Sister and the Way to Your Heart, wel, dat sluit mooi aan bij onze spreuk van de dag. Niemand heeft het recht om over je te oordelen, want niemand weet wat jij je in je hart voelt.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Je moet tegenwoordig vooral goed opletten als je het hebt over black and white. Maar in 1971 kon het nog. Je hoorde Greyhound. Het is een blauwe dag volgens Susan en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Tavares, ken je ze nog van Heaven Must Be Sent You an Angel? Wel, dit was een andere hit van hen in de tijd, More Than a Woman. Ik ga deze woensdag afsluiten wat dit programma betreft met Rock Voorzien.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik was al spontaan aan het meezingen op de werkvloer op woensdag voormiddag. Melinda FM staat weer aan. Robbie, dankjewel voor de muziekdoos. En dus nu aangename muziek en nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken. Spooky and Sue, goedemorgen.

kent ze bijna allemaal, dus je mag ze meezingen. In de wagen, thuis, op de werkvloer, elk moment. De muziek die je kent bij Melinda FM. Tommy Roo was dat en Dizzy. Ik kijk eigenlijk uit naar de koffiepauze straks, vandaag 6 mei. Ja, het is George Clooney zijn verjaardag. Hij wordt vandaag 65 jaar. En op zijn verjaardag toch zeker een kopje koffie, hè? Goedemorgen en gelukkige verjaardag aan iedereen die vandaag jarig is.

muziek waar je vrolijk van wordt op de werkvloer. Woensdag voormiddag bij Melinda FM. Ja, van het weer, daar kan je met momenten niet echt vrolijk van worden. Maar godzijdank hebben wij Wart, die ons begeleidt met de weerkaarten. Meteowart.be. Neem nu bijvoorbeeld maandagavond. Heeft het flink geregend op verschillende plaatsen. In Isegem, in de Bijaardstraat, daar viel 2,8 liter water. En eigenlijk ongelooflijk, een paar honderd meter verder was dat 25 liter verschil. Ja, die updates die vindt u op de website van meteowart.be. Neem nu gisteravond veel wolken en toch meestal droog. En vandaag een droge woensdag met middagtemperaturen rond de 13 graden. Dankjewel, Bart.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Ik denk aan al die pakjes die daar bij Hans in de krantenshop lagen. Ja, de man kon 's morgens zelfs niet op zijn gemak gaan ontbijten in de keuken, want hij zat gewoon tussen de pakjes. Is dat ondertussen allemaal goed gekomen? Zijn ze verstuurd en zijn ze ook bij u thuis aangekomen? Ha, prima. Ja, want die stakingen bij Bpost, die hebben wat teweeg gebracht. Ik hoorde gisteren trouwens in het regionale nieuws vertellen, in Oost-Rozebeke roepen ze de inwoners op om hun identiteitskaart te controleren. Want die zou kunnen vervallen zijn. En door die recente stakingen bij Bpost zijn de oproepingskaarten voor de identiteitskaarten, voor de vernieuwingen ervan, zijn die nog niet bij iedereen aangekomen. Dus eventjes alert zijn naar de identiteitskaart kijken en mocht ze vervallen zijn, even contact opnemen met de dienstbevolking van het gemeentebestuur in Oost-Rozebeke. Vrijdag tussen 14:30 en 14:30, dan gaan de medewerkers van de autokeuringscentra in Vlaanderen een uur het werk neerleggen. Ze doen dat uit protest tegen de hervormingen van minister De Ridder. Zij wil dat autobezitters minder frequent naar de keuring moeten gaan en dat gaat volgens de medewerkers van die centra ook banen kosten. En ze vrezen natuurlijk ook voor de veiligheidsrisico's, voor de fraude die er gaat komen en voor de minder fondsen die kunnen geïnd worden om dan te gebruiken voor het wegenonderhoud. Hey, maar hou daar rekening mee. Vrijdag leggen ze het werk neer op de werkvloer. Tussen 14:30 en 14:30 zullen er geen auto's gekeurd worden in de autokeuringscentra in Vlaanderen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

my god, Camille, was dat. Muziek uit Vlaanderen hoor je hier bij Melinda FM. Vorig weekend is het eerste album uitgekomen van Marie Gobet. Vorig jaar stond ze bij ons op het live podium op de Zeedijk in Middelkerken bij Bier aan Zee. Toen kwam ze haar allereerste single voorstellen en die hoor je zo meteen. Sabrina.

Nee, ik zou dat niet doen, weglopen, want dan mis je het nieuws uit West-Vlaanderen. Dat komt er zo meteen aan om 11 uur. Samen met Jeroen komt hij namiddag nog even langs voor een update om 2 en om 4 uur. Wij blijven ondertussen nog op de werkvloer tot bij de lunchradio. Dag Jeroen, goedemorgen. Tijd nog voor deze meezinger. Tot aan het nieuws.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Meetkerke is een gerestaureerd pompgebouw geopend. Het gebouw speelde vroeger een belangrijke rol in de ontwatering van de Meetkerkse moeren. Nu is het een onbemand infopunt waar bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de lokale polders. Waregem Koersen stelt twee nieuwe hindernissen voor op de Gaverbeek-hypodroom. Ze vervangen de Ierse berm en de open ditch die veel kritiek kreeg nadat vorig jaar twee paarden omkwamen. De nieuwe obstakels die geven paarden meer marge als er iets fout loopt. Eén ervan is beplant met buigzame bamboe in plaats van harde struiken. Wingenen en Lichtervelde reageren ongerust op nieuwe plannen voor twee grote windturbines. Eerdere vergunningen die werden telkens vernietigd, maar nu ligt er opnieuw een voorstel op tafel. De turbines die zouden een tiphoogte van 230 meter krijgen en dat is een derde hoger dan de plannen van 10 jaar geleden. De havenfeesten in Blankenbergen vieren dit jaar hun 75ste editie. Het maritieme volksfeest blijft trouw aan zijn drie pijlers: folklore, historische zeilschepen en maritieme muziek. En van 14 tot en met 17 mei wordt de jachthaven in Blankenbergen opnieuw 4 dagen lang het decor voor een festival dat vorig jaar ruim 100.000 bezoekers trok. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet die maakt 10,2 miljoen euro extra vrij voor de verdere uitwerking van het Brusk Masterplan in Brugge. Het geld gaat naar de renovatie en herinrichting van het Groeningen Museum en naar de afwerking van het Museumpark. Met deze middelen kan het volledige plan eindelijk worden uitgevoerd. De 38-jarige Kortrijkse regisseur Klaas van Tomme blijft internationaal scoren. Klaas verzorgt de cameraregie voor concerten van wereldsterren zoals Shakira en Beyoncé. Vorig weekend regisseerde hij nog Shakira's show op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. En dat voor een publiek van 2 miljoen mensen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het in het centrum en oosten nog geregeld regenen, maar de neerslag wordt minder. In het westen blijft het droog en later verschijnen er opklaringen. Het wordt 11 tot 14 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht kan er ten zuiden van Sambre en Maas nog wat lichte regen vallen. Elders blijft het droog met opklaringen. De minima die liggen dan tussen 5 en 9 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het vaak bewolkt met temperaturen van 10 tot 16 graden. En vrijdag blijft het ook droog met brede opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Dankjewel Jeroen om ons bij te praten over de actualiteit van deze woensdag 6 mei. Straks nog een update om 2 en 4 uur. En vanavond in volle avondspits tussen 6 en 7 is er Zicht op West. En dan zetten we even de nieuwsfeiten nog voor jou op een rijtje tot je helemaal veilig thuis bent. Ja, dat is de waarheid en niks anders dan de waarheid, hè? Spandau Ballet.

rock and roll classic uit de 80s. Ja, ik kan het me zo voorstellen hoor. I Love Rock and Roll van Joe and Jet en de Blackhearts. De koffiepauze vandaag, die kan wel eens bijzonder zijn, want George Clooney is jarig en dat kopje koffie, dat gaat vandaag iets anders smaken, denk ik. George wordt 65 jaar met een stukje rijstaart of krieken. Straks Herman van Veen, Gilbert O'Sullivan en Bette Davis Eyes van Kim Carnes.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

25, 30 jaar geleden keken we naar De Juiste Prijs met Jan Thijs op televisie. En dat bleek ook in Wallonië een hele grote televisiehit te zijn. Maar daar klinkt dat dan uiteraard een beetje anders. Hè? Le Juste Prix avec Chanty. Dankjewel, Jo Valli.

Een mooie herinnering uit het einde van de jaren 70. Zometeen lunchradio bij Melinda FM. En Ron gaat zometeen nog iets meer vertellen over George Clooney. Want ja, die staat op de verjaardagskalender vandaag. Die wordt 65 op deze 6e mei. En ik moet nog even alert zijn voor ons verhaal op de werkvloer vandaag. Volgende vrijdag tussen 2:30 en 3:30 gaan de medewerkers van de autokeuringscentra in Vlaanderen een uur het werk neerleggen. En ze doen dat uit protest tegen de hervormingen van minister De Ridder. En verder uiteraard ook een stukje taart eten voor alle andere mensen die wij kennen die vandaag jarig zijn. Gelukkige verjaardag!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het parket van Antwerpen wil twee Joodse rituele besnijders voor de rechtbank halen. Het noemt hun illegale besnijdenissen opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden en een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dat blijkt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op drie plaatsen waar illegale besnijdenissen zouden gebeuren. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook deze beslissing noemt hij schandalig. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van zeven mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt toch verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
2: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
1: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper een kwart van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
3: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
1: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar wat regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Naam van deze Sergio Mendes blijft voor altijd en eeuwig verbonden met die ene grote hit uit 1966, Maschinada. In 2006 stond het opnieuw in de hitparade, maar dan wel in een samenwerking met de Black Eyed Peas. En die kon je beluisteren net na het nieuws van 12 uur en net na Dirk Smeets met de Classics at Work.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: En deze volgende single is de nieuwe van Lizzo. Oh, wat een goede plaat deze Don't Make Me Love You. Vrienden en vriendinnen, welkom erbij allemaal.

Als ze ruzie heeft met haar man, noemt gij haar soms dus Migraine Farmer, maar daar komen wij allemaal niet tussen, nietwaar? Migraine Farmer was dat en désenchanté. En ook de volgende plaat is in het schoon Frans, zij het dan toch een stukje hebt. Een Belgische classic van logischerwijs de twee Belgen die destijds met z'n vijven waren. Hier is Opération Coup de Poing.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Liefde, love, amour en K3. Nu Janice Ian, de sociaal bewogen artieste die al op haar 15e muzikaal debuteerde. De gewenste doorbraak komt er halverwege de jaren 70 met het album Between the Lines en de hits At 17 en deze You Run Too Fast and You Fly Too High.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 6 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1889. Dan wordt het symbool van Frankrijk, de Eiffeltoren te Parijs, officieel geopend. 1932, moordaanslag op de president Doumé van Frankrijk in Parijs. De president sterft een dag later aan zijn verwondingen. 1994, de Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth II openen officieel de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. 2002, op het Mediapark in Hilversum wordt de politicus Pim Fortuyn vermoord. 2019, het lichaam van Julie van Espen wordt teruggevonden in het Albertkanaal. 2023, dan is er de formele kroning in Westminster Abbey in Londen van Charles III als monarch van het Verenigd Koninkrijk en het gemenebest van naties en zijn vrouw Camilla als koningin. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 6 mei.

0: Toen ik daar net een blik wierp op onze top 30 hier bij Melinda FM, was ik eerlijk gezegd een beetje verwonderd. Verwonderd dat deze plaat hier nog zo hoog staat tegenwoordig. Niet dat ik het ze niet gun, hè, absoluut wel. Maar toch, ik was een beetje verschoten. Max en Andy Grammer waren dat. En The Thing I Love.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: En nu nog tot aan de airplay van deze week. Muziek uit de muzikale stal van die kleine purperen hoogheid Prince. Hier zijn Wendy en Liza met Lali Lali.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

0: Dek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Evelien Kanoot en Sammy Moore, dat was Hartslag op deze 6 mei. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Errol Brown. Je weet wel, de half Jamaicaanse, half Britse zanger bij Hot Chocolate. Overleed in 2015, werd 71 jaar. En vandaag ook de sterfdag van de Amerikaanse zangeres Viola Wills. Overleed in 2009, werd 69.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

blijft een meezinger, hè? Dit hier onbewust ga je meezingen met There's a Right Person, Wrong Time. Henry Moody was dat en deze knotsgekke bende, ze noemen dan ook Madness, brengen ons bij het nieuws van 1 uur. Hier is nog Our House, tot zometeen voor deel 2 van Club De Wit.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het parket wil twee Joodse besnijders vervolgen, omdat ze Joodse jongetjes zelf besnijden zonder arts erbij. En dat zijn opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden, klinkt het. Tegen de wet hier. De beslissing volgt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op drie plaatsen. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat Amerikaans ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook nu roept hij ons land op om de wetten over besnijdenissen aan te passen. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Goed nieuws uit de supermarkt. Boodschappen zijn vorige maand amper duurder geworden. Maar 1,18%, dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Vooral zalm, aardappelen en diepvriesfritten werden goedkoper. Voor koffie en vlees betaalde je dan weer een pak meer. Voorlopig heeft de oorlog in het Midden-Oosten dus nog geen impact op onze winkelkar. Al waarschuwt Testaankoop dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat veranderen. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
2: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld de beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
1: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
3: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
1: Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger, fris ook, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonniger en droger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: En zo zijn we goed en wel begonnen aan deel 2 van Club De Wit, dankzij Bob Sinclair. Dat was The Love Generation, net na de verhalen die het wereldnieuws halen, in het nieuws van 1 uur hier bij ons.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: En we swingen als het ware verder nu met Gordo en Renier Zonne.

Voor sommigen misschien een beetje achterhaald, voor anderen dat weer leuk om terug te horen. Deze Dabby Dab van Me and My. Net zoals gisteren is er een wedstrijd, de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League. De live-uitzending start vanaf 21:55 op VTM2. En dat is de wedstrijd tussen Bayern München en mijn favoriete voetbalclub PSG, oftewel Paris Saint-Germain.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer informatie?

0: info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!
5: Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: De jongens van bij ons en Talisman. Nu, You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta. Dit nummer is afkomstig van de film Grease uit 78. Het nummer werd een wereldwijde hit in verschillende landen en kwam in 12 landen op de eerste plaats van de hitparade. Waaronder ook bij ons hier in Vlaanderen.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: De Zweedse Zara Larsson was dat en Lush live op deze 6 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Otto Jetman is jarig, beter bekend als Otto Knows. De Zweedse DJ en producer wordt er 37. Chris Sifflet, de Amerikaanse gitarist bij de Foo Fighters, wordt er 55. En Bob Seger, de Amerikaanse singer-songwriter, 81. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Franse rapper Maître Gims. Die wordt er vandaag 40.

0: Maître James, vandaag 40 jaar, is een Congolese rapper die lange tijd deel uitmaakte van de Franse hip-hopgroep Section Dachau. Als soloartiest heeft hij in Frankrijk en Wallonië een tal van nummer 1 hits, waaronder ook met deze plaat hier. Je hoorde Est-ce que tu m'aimes?
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met Bill Baxter, ook in het Frans, Embrasse-moi, idiot, gaat die brengen.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Een plaat dus met een heel hoog la-la-la gehalte en dus ook veel te horen in menige voetbalstadions. Deze gala, je hoorde Fried Fram Desire.

gewezen, meneer G. Lowe, gewezen, meneer Jennifer Lopez. Dus deze Mark Anthony, dat was You Sang To Me. En muziek uit die steengoeie LP Tango In The Night gaat het hier allemaal afsluiten. Dit is nog Fleetwood Mac en Seven Wonders. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier bij de rest van de crew hier bij Melinda FM. We beginnen zo meteen tussen 2 en 3 bij Stef in Matinee. En wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet die maakt 10,2 miljoen euro extra vrij voor de verdere uitwerking van het Brusk Masterplan in Brugge. Het geld gaat naar de renovatie en herinrichting van het Groeningen Museum en naar de afwerking van het Museumpark. Met deze middelen kan het volledige plan eindelijk worden uitgevoerd. Voor de Belgische kust verloopt de ontmijning van oude zeemijnen moeizaam. De geplande ontmijningen van morgen en overmorgen die zijn afgelast. En netbeheerder Elia die blijft er wel van uitgaan dat de volledige operatie nog voor het zomerseizoen afgerond raakt. De havenfeesten in Blankenbergen vieren dit jaar hun 75ste editie. Het maritieme volksfeest blijft trouw aan zijn drie pijlers: folklore, historische zeilschepen en maritieme muziek. En van 14 tot en met 17 mei wordt de jachthaven in Blankenbergen opnieuw 4 dagen lang het decor voor een festival dat vorig jaar ruim 100.000 bezoekers trok. De 38-jarige Kortrijkse regisseur Klaas van Tomme blijft internationaal scoren. Klaas verzorgt de cameraregie voor concerten van wereldsterren zoals Shakira en Beyoncé. Vorig weekend regisseerde hij nog Shakira's show op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. En dat voor een publiek van 2 miljoen mensen. Waregem Koersen stelt 2 nieuwe hindernissen voor op de Gaverbeek-hippodroom. Ze vervangen de Ierse berm en de open ditch die veel kritiek kreeg nadat vorig jaar 2 paarden omkwamen. De nieuwe obstakels die geven paarden meer marge als er iets fout loopt. 1 ervan is beplant met buigzame bamboe in plaats van harde struiken. In Meetkerke is een gerestaureerd pompgebouw geopend. Het gebouw speelde vroeger een belangrijke rol in de ontwatering van de Meetkerkse moeren. Nu is het een onbemand infopunt waar bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de lokale polders.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het in het centrum en oosten nog geregeld regenen, maar de neerslag wordt minder. In het westen blijft het droog en later verschijnen er opklaringen. Het wordt 11 tot 14 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht kan er ten zuiden van Sambre en Maas nog wat lichte regen vallen. Elders blijft het droog met opklaringen. De minima die liggen dan tussen 5 en 9 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het vaak bewolkt met temperaturen van 10 tot 16 graden. En vrijdag blijft het ook droog met brede opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: 1987, toen Liliane Saint-Pierre België vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met Soldiers of Love. Een tekst die ging over het pleidooi voor wereldwijde vrede, waarbij Liliane Saint-Pierre zingt over de noodzaak van soldaten van de liefde te zijn tegen de gewelddadige tendensen van de wereld. Toen al, hè? Jawel. Goedemiddag, we zijn woensdag, van harte welkom alweer. Straks komt Christophe Van Dam langs en om 2:30 blikken we terug naar een hele speciale Eurovisie Songfestivalplaat.
1: 2:30, dit is Matin.

0: Ze zal altijd verbonden blijven met de groep ABBA. Een groep die in 1974 het Eurovisie Songfestival won voor Zweden met Waterloo. Agneta Felskuik met een van haar soloplaatjes. The Heat Is On.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: I Want Your Love van Chic uit 1979 volgde op het wereldsucces van een vorige hit, Le Freak, en het bleek opnieuw raak. Het idee voor de song ontstond bijzonder. Nile Rodgers droomde immers het nummer volledig uit, noot voor noot, en werkte het de volgende dag uit. Oorspronkelijk was het bedoeld voor Sister Sledge, maar uiteindelijk werd het door Chic zelf opgenomen met hun achtergrondvokalen nog op de track. De song haalde een nummer 4 in Engeland en een nummer 7 in Amerika, naast nog eens een nummer 1 notering in de danceclub charts.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

met de zomer voor de deur klinkt dit best aardig. Job was dat met nieuwe plaat Supersonis hier bij Melinda FM op deze woensdagmiddag. We loodsen u alweer door deze namiddag met elk moment muziek die jij kent. Met nu de Land on Beat en Failing in Love Again.

En of dat we daar in de tijd op één steen op gedanst hebben. Michael Bolton was dat. En how am I supposed to live without you? En het is alweer eens tijd om terug te blikken naar het Eurovisie Songfestival van toen. Italië eindigt in 1976 op de zevende plaats in Den Haag met We'll Live It All Again, gezongen door Albano en Romina Power. Een romantisch duet dat perfect de sfeer van de jaren 70 weerspiegelt. Het duo was niet alleen muzikaal, maar ook privé een koppel, wat extra geloofwaardigheid gaf aan hun optreden. Hun harmonische samenzang en sterke melodie maakte het nummer meteen herkenbaar. Hoewel Italië niet won, werd het lied internationaal een hit en groeide het duo uit tot een van de populairste Italiaanse acts van die periode. Eurovision. 1976, Albano en Romina Power, We'll Live It Again.

Shakira. Ze kwam een paar weken geleden in het nieuws omdat ze tijdens haar concert aan het wandelen was en zingen. En ja, er was een cameraman die struikelde, die viel en zij ging gewoon door alsof er niets gebeurd was. Ze kreeg daar toch wel wat bakken kritiek over de sociale media. Het zal haar een worst wezen, dit is een nummer 1 hit van haar. Shakira was dat en Zoo. En nu gaan we naar de jaren 80.

Als ik een uitnodiging krijg, dan ga ik daar gerust op in. De Dolly Dots waren dat en Do You Wanna Dance Tonight. En het zit er alweer op deze woensdagse aflevering van Matinee. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3 voor een nieuwe aflevering. En zometeen veel plezier met je dagelijkse afspraak tussen 3 en 4 met Luc de Lee. Straks om 4 uur Jan Snel in de Spits en om 5 uur Jacques met de Turbulentieshow. En om 6 uur Zicht op West met Dirk. Tot morgen iedereen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM 34 Luc de Lille.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Ik heb niks te maken met de tekst van dit nummer, maar in ieder geval, wij zijn weer in een nieuwe aflevering van de Rotonde getuimeld. Dankjewel aan de matinee. Wij zijn er weer tot 4 uur met de woensdagaflevering van de Rotonde.

De vier bevallige dametjes Terry Ellis, Dawn Robinson, Cindy Heron en Maxine Jones. Het waren de vier van En Vogue die in 1989 hun debuut kenden en in 1996 deze single uitbrachten, Don't Let Go. En dit is Huisje aan de Zee.

Onze Belgische West-Vlaamse R&B'er Brahim, hij komt uit Torhout en is tegenwoordig DJ bij M&M. Of gij nog veel optredens verzorgt, ik zou het even moeten nakijken. Dit was Turn the Music Up. En dit is half Belgisch, half Amerikaans. Haar naam is Marigo Bay en ze haalt haar inspiratie bij Olivia Rodrigo en Harry Styles. En het nummer Sabrina, dat leunt er dan toch

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Tegenwoordig worden er veel combinaties van artiesten gemaakt, maar in de jaren 80 was dit niet anders. Er was een goede verstandhouding tussen Mike Oldfield en deze Roger Chapman. En dit was het gevolg ervan, Shadow on the Wall. En nog een legende uit de muziek, maar daarvoor moeten we alweer terug naar 1977. Wat hij ook gemaakt heeft, het is altijd mooi geweest. Dit is muziek van Stevie Wonder en I Wish.

0: van 3 tot 4.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

tel ik de lege lange dagen die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Wie zijn gesprek gehoord heeft met Sergio Herman op tv, die moet er toch van uitgaan dat Marco Borsato wil heel graag het podium zou delen met de diverse andere artiesten. En wij zouden dit graag toejuichen. Dit was hem nog even met Waarom Nou Jij. Misschien tijd voor weer wat DJ-werk van Dimitri Vegas, David Guetta en Laureen. Dit is Pam Pam.

Deze prachtzangeres die leidt aan een bipolaire stoornis en die een combinatie is van een Afro-Venezolaanse vader en een witte Iers-Amerikaanse moeder. Haar naam is Mariah Carey en de titel was Honey van de plaat. En dit zijn de dametjes van de Dolly Dots. Ze hebben in de jaren 80 menig podia onveilig gemaakt en ook de hitparades geteisterd. Jawel, ook met dit nummer, Only the Rain.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

Smoke the Pain Away en Calvin Harris. En mocht je hem live aan het werk willen zien, hij is op 24 en 25 juli te gast in Boom in provinciaal recreatiedomein De Schorre. Tijd voor nog wat Belgisch werk op de radio. Ze zijn een tijdje weg geweest, maar nu zijn ze weer helemaal terug. Oscar and the Wolf en Angel Face.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Meetkerke is een gerestaureerd pompgebouw geopend. Het gebouw speelde vroeger een belangrijke rol in de ontwatering van de Meetkerkse moeren. Nu is het een onbemand infopunt waar bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de lokale polders. De 38-jarige Kortrijkse regisseur Klaas van Tomme blijft internationaal scoren. Klaas verzorgt de cameraregie voor concerten van wereldsterren zoals Shakira en Beyoncé. Vorig weekend regisseerde hij nog Shakira's show op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. En dat voor een publiek van 2 miljoen mensen. Bellewaerde is ook in 2026 winnaar van de Trip Advisor Traveler's Choice Award Best of the Best. Voor het tweede jaar op rij is het park uitgeroepen tot beste pretpark van België. Internationaal stijgt het naar de 20ste plaats in de Europese ranglijst voor pret- en waterparken. De havenfeesten in Blankenbergen vieren dit jaar hun 75ste editie. Het maritieme volksfeest blijft trouw aan zijn drie pijlers: folklore, historische zeilschepen en maritieme muziek. En van 14 tot en met 17 mei wordt de jachthaven in Blankenbergen opnieuw 4 dagen lang het decor voor een festival dat vorig jaar ruim 100.000 bezoekers trok. In de Westhoek blijft de ontgoocheling groot over het nieuwe drinkwaterakkoord van minister Jo Broens. Inwoners die reageren scherp omdat er nog meer dan 3 jaar hogere concentraties triazolen in het water mogen zitten dan dat Europa toelaat. Veel mensen die zeggen dat ze het water niet vertrouwen, ondanks de geruststellende woorden van de minister. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet die maakt 10,2 miljoen euro extra vrij voor de verdere uitwerking van het Brusk Masterplan in Brugge. Het geld gaat naar de renovatie en herinrichting van het Groeningen Museum en naar de afwerking van het Museumpark. Met deze middelen kan het volledige plan eindelijk worden uitgevoerd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het in het centrum en oosten nog geregeld regenen, maar de neerslag wordt minder. In het westen blijft het droog en later verschijnen er opklaringen. Het wordt 11 tot 14 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht kan er ten zuiden van Samber en Maas nog wat lichte regen vallen. Elders blijft het droog met opklaringen. De minima die liggen dan tussen 5 en 9 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het vaak bewolkt met temperaturen van 10 tot 16 graden. En vrijdag blijft het ook droog met brede opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Goedemiddag, welkom erbij. Even over de vier uur. Jerry Roll, I'm good. Het is niet de beste vriend van onze vriend uit Amerika. U weet wel, president Trump. En dat is een reden te meer om hem vandaag in dit programma op te nemen. Jerry Roll, I'm good.

Het lijkt me een heel schone gedachte dat je kan zeggen dat er een song aan jou gewijd is. Toto was dat met Pamela. Volgende week is het Eurovisie Songfestival. De collega's hier bij Melinda FM hebben daar al ruim aandacht aan besteed. En deze heeft een verleden met het Songfestival, namelijk presentatie voor Nederland. Ze komt ook vandaar, Miss Montreal.

have to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

De Maartse buien en Aprilse grillen, die hebben we al gehad. We gaan stilaan richting zomer. Al zou je dat niet zeggen als je naar buiten kijkt. We gaan straks ook eens zien wat het weer ons brengt voor de komende dagen. Ik heb Mark Amber meegebracht.

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

68 is ze ondertussen. Je zou het niet zeggen als je ze bezig ziet. Trouwens, nieuw album uitgebracht. Er loopt er hier eentje rond die er helemaal gek van is. Van de nieuwe single van Madonna. We draaiden nog eens een oude Papa, Don't Preach.

0: Het is een kwestie van ongeduld. Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel. Dat waren die van Bazaar. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen voor vandaag en de komende dagen. Vandaag vooral grijs en niet al te warm, 13 graden. Vanaf morgen wordt het beter, graadje warmer. En we krijgen ook de zon te zien. Vrijdag, dat is de beste dag van de week. 18 graden, volop zon. Zaterdag een graadje warmer, 19 graden. Wat zon, wat wolkjes. En vanaf zondag, ach ja, laten we daar maar over zwijgen. Dat ziet er grijs uit.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Alex Warren met Ordinary. Vorige week stond de match Paris Saint-Germain tegen Bayern München geprogrammeerd en werd door kenners omschreven als de schoonste match ooit gezien in de Champions League. Wel, vanavond krijgt u nog eens een kans, want dan komt Paris Saint-Germain te gast in de Allianz Arena. En de inzet is een plaats in de finale in Budapest. VTM 2 vanavond vanaf 21 uur.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Pet Shop Boys, Domino, Dancing. We zoeken regelmatig een goed nieuwsbericht. En ook vandaag hebben we toch weer wat gevonden. Namelijk een artikel dat het heeft over fietsen. Fietsen in de grootsteden heeft een boost gekregen sinds corona, zeg maar. Het is ook een stuk veiliger geworden. Het percentage dodelijke ongeval is zowel in Parijs, Londen als in New York spectaculair gedaald. Dat is goed nieuws.
1: Wat een geluk.

Ook vandaag heel wat girl power in dit programma. Eerst hadden we Ariana Grande, Yes And. En daarna Rihanna, Only Girl in the World. Het zit er weer helemaal op wat deze woensdagse aflevering van de Spits betreft. Zo dadelijk veel plezier met de Turbulentieshow. En morgen zijn wij er weer vanaf 1 uur of 4. We gaan eruit met deze plaats. Doet me denken aan het feit dat ik dringend nog eens met de wagen langs de

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar, dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat, uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Kaapverdië naar Nederland. De brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen is zo goed als volledig geblust. Dat bevestigt de brandweer.
2: De brandweer zal zeker nog een tijd ter plaatse blijven om heropflakkeringen te voorkomen. Het dak is nu ook volledig ingestort, dus het zal nog wel een hele klus zijn om de opruimingswerken tot een goed einde te brengen. Wij zijn nu ook in afwachting van de verzekeringsmakelaar van de eigenaar en ook van de branddeskundige om een onderzoek te starten naar de oorzaak van de brand.
1: Er is geen asbest vrijgekomen. Er was wel enorm veel rookontwikkeling. Alle 3000 biggen die aanwezig waren in de stal overleefden de brand niet. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument van wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Vandalen rukt het hoofd van het kunstwerk af. De gemeente dient nu klacht in en gaat camerabeelden bekijken om te zien wie erachter zit. Het monument werd in 2019 ingehuldigd, 50 jaar na de eerste eindzege van Merckx in de Tour de France. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En in Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nochtans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. Maar beide partijen blijven het schenden. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

En zo zetten wij op woensdagmiddag bij Melinda FM alle trouwe fans van de radio's, Bart Peters, nog even in het zonlicht met Walking in the Tan Line. Zometeen het verhaal van de ATC, voor we daar aan toe zijn. Het grote succesverhaal in die turbulentie show.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

0: Daarmee scoorde Frank Boeien in 1993 met zijn groep, de Frank Boeien Groep, naar het paradijs. Woensdagmiddag Melinda en Pim met Marshmallow.
1: Heard it

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: was allemaal echt zoveel belovend, maar het werd een grote flop. We hebben maar één grote hit gehad van deze dame. Het waren The Corrs en Radio.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsring om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Zometeen na 6 uur krijg je opnieuw hits en tips bij Melinda FM. En wij sluiten de woensdagse aflevering van die Turbulentie Show met het grote geweld uit 2023. Ideale muziek op woensdagmiddag van Bono en zijn bende onder de noemer U2.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt de transporteconoom Wouter de Wulf.
2: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
1: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben gestuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van zijn vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de zeestraat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. In de 4e etappe was ze de snelste in de sprint. De Nederlandse Anna van der Breggen werd 2e, de Italiaanse Letizia Paternoster 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden zelfs.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

bij Melinda FM. Ja, en zo krijg je meerdere keren per dag een amazing momentje op de werkvloer. Of misschien al thuis. Of ben je in de wagen aan het meeluisteren? Wel, dit is Zicht op West. We zetten de actualiteit van deze woensdag voor jou nog even op een rijtje terwijl je naar huis rijdt. De Dixies, Midnight Runners en Come On Arlene.

aan onze Jeroen denken, want hij brengt 4 keer per dag het nieuws uit West-Vlaanderen tot bij u. In de wagen, thuis of op de werkvloer. Om 9, om 11 en in de namiddag om 2 en om 4 uur. En zo hoorde ik daar straks in het regionale nieuws vertellen dat minister van Justitie, Annelies Verlinde, ze wil drones in.

0: kans dat je vanavond met me...
1: Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Een blik op wat er leeft in onze regio. Zicht op West met Dirk Smeets.

Christina Aguilera, op woensdagavond bij Melinda FM. Eind van deze maand is het weer Sluze Kermissen in Middelkerke. En vorig jaar was er de allereerste Sluze Wandelwoef. Een aangename wandeling samen met de hond. En dat kan dit jaar dus ook weer op 23 mei al vanaf 10 uur in de voormiddag. Dan vertrekken de eerste hondjes en de eerste wandelaars van op het Marktplein in Middelkerke. Maar je kan nog altijd meestappen tot 4 uur in de namiddag. Inschrijven, dat doe je gewoon ter plaatse. Dus kom naar het Marktplein, breng de hond mee uiteraard. En schrijf daar maar in voor de Sluze Wandelwoef op 23 mei in het centrum.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

De wagen onderweg naar huis. UB40 en Chrissy Hynde. Breakfast in bed. Zometeen na de trams krijg je van mij de hoofdpunten uit het regionale nieuws van deze woensdag 6 mei. Hou het veilig onderweg en blijf bij me, Linda FM. Het wordt zometeen 6:30.

Een mooie zomer was dat, hè? De zomer van 1976. In de popgeschiedenis heel veel mooie liedjes in dat jaar. The Tramps en Hold Back the Night. En zo is het tijd voor het regionale nieuws, de hoofdpunten van woensdag 6 mei. Het wielingenbad in Wenduinen wordt aanstaande maandag gesloten. Tot eind september wordt het gerenoveerd om het energiezuiniger te maken. De technische installaties, zoals de luchtgroepen en de verwarmingsketels, die zullen vernieuwd worden. Er komen warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers. Alles wat met energiezuinig te maken heeft, wordt er geïnstalleerd. De werkzaamheden zorgen voor een duurzamer zwembad en een energiebesparing op lange termijn voor het gemeentebestuur. Het wielingenbad in Wenduinen. Maandag gaat de deur op slot tot eind september. In Oudenburg mag Fiberklaar opnieuw verder werken aan het glasvezelnetwerk. De werken lagen een jaartje stil, maar de stad heeft nu duidelijke afspraken gemaakt over betere kwaliteit en betere en meer communicatie met de inwoners en de handelaars in Oudenburg. Het regionale nieuws, morgenochtend is er meer om 9 uur.

0: vind ik een heel spannend moment.
1: Ja!
0: Ik had een tas koffie klaargezet, want George Clooney is vandaag 65 geworden. Ja, maar dit was Randy Crawford, Alleen Zij. Ja, misschien ken je het liedje ondertussen als een radiocommercial, maar het is effectief een hit geweest in 1981. Randy Crawford en Street Life. Zondag 17 mei, staat dat al in jouw agenda? IJzersprint 2.0 in Roesbrugge-Haringen. Dat is een sportieve uitdaging, een combinatie van lopen en kajakken. Je legt eerst 3 kilometer af al lopend langs de IJzer en dan nog eens 3 kilometer in een kajak op het water van de IJzer. Een snelle en spannende sprint waarin samenwerking en plezier centraal staan een hele zondag lang. De eerste starters die gaan om 9 uur al meteen beginnen te lopen langs de IJzer en de anderen die volgen tot 1 uur of 12 smiddags op de site van de IJzerfun. Daar is de startplaats. Maar je kan nog altijd inschrijven als je wil meedoen en dat inschrijven dat kan nog tot aanstaande zondag de 10e mei. Dus zondag 17 mei, de IJzersprint 2.0 in Roesbrugge-Haringen.

0: Jij geeft mij levenslust, zo heette het liedje. Wij hopen dat jij bijgepraat bent over de actualiteit van vandaag, woensdag 6 mei. Maak er nog een hele fijne avond van.
1: Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Een blik op wat er leeft in onze regio. Zicht op West met Dirk Smeets. Melinda.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstof. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij...

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en de Straat van Hormuz zou ook openen. Het is wel nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. En Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven gekomen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen, onder wie ook twee Belgen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
2: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik acht die kans echt heel, heel klein.
1: Er werden ook drie passagiers van boord gehaald en met twee vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens één passagier die besmet zou zijn met het Hantavirus. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt wel een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.